Ek wil gaan met hem kampen. En zal sê, nee, die kost nie met des Philister kriegen. Die was moan jong, en des moan haf van jong aan kriegen geleed. Aber David sê te zal, als ek mijn vora zine schoop heiden duid, kemen door hanen ware een lijf of een boer om een loom te nemen. Dan jink ek die hinger aan, kiel die dood en bracht mijn loom terug. En wanneer tiers ik jen mij veren duid, dan neem ek den bij hem hals en schlug den dood. Ek heb bij des lijfs en boer en dood gemerkt, en met diesen onbeschneden Philister wo ek krak zou doen, wils hij de armie van een levenjen God getrotst haft. De Herr haf mi van de kleven vom Leuf en van den kleven van Boer Gerard en hij wort mi van diesen Philister zine kleven raden. En Saul zeite David go en mocht de Herr met die zannen. Dan neem Saul zine Schutz gereidschaf en jijf David dort. Hij jijf am zinen bronzenen Soldatenhout en zin Soldatenkleid. En David

Walsh and Matzin Schlatter en Ahont, Yink Haidem Philister en Jen. Zo wiet ons taakst, vlecht denkst die zo tuus nu kom wat dat interessante poort. Op ek levi zand derk dat interessante poort groots je leest, dus veel van deinst en een wat van een deiner. Van ek die woord vreun wat as deinst, wat woest die zijn. Ek wil die eifach zijn deinst, as wat die vergatte is, tem andere nou aanbrengen. Dat is niet wat die veranderd is, dat hij naar die komen doen, maar wat die veranderd is, dat hij beter vallen over zichzelf, dat is wat die vergatte is, dat andere nou aankomen doen. Deinst is jeder dag en alle ween. Dat is bij die arbeid steht, dat is van die tomaardag voorhand is, dat is bij die familie, dat is in die kerk, alle ween kost die deinen. Dat is niet bloos een ene steht, dat is die leven. Du bist een deiner, want die in no voor je Christi best. En hier zei wie dit van David, des wat van een deiner. Nu we hebben dit verstaan, David komt van thuis, hij zal zijn breider wat eten brengen, en hier is des Philister, des Goliath. En nu komt David en fangt aan te vreuen. Nu we gaan hier ongeveer 7 punten wat we willen doorgaan, zo deze week en nächste week van David als een deiner. We hebben daar aan denken, hij wie een deiner, ver hij wie een koning. Ik wil de punten hier doorgaan en dan wil ik de eerste 3 van jou doorgaan. Nummer 1. In deiner weit waarom. Nummer 2. In deiner haft nicht vercht. Nummer 3. In deiner haft menschen jena. Nummer 4. In deiner wolst derch dat deinst. Nummer 5. In deiner vertruut Gott. Nummer 6. Deinst es verschieden. En nummer 7. Deinst kämpft ver regieren. En in all deze punkten waar we ook Jezus bekijken als een deiner. So wie zijn een derde punt van de geschichte David. David als een deiner. En vangen aan met dit. In deiner weit waarom. Kijk mal den tekst vers 28 en 29. En Eliab, David zijn elster broeder. Hier wat David met de mannen reed. En Eliab wordt onwillig met David en zeed. Waarom? Best du hier. Wer is nu met die paar schoop dort in de wildnis? Ik weet wo groot die emma da is en wo schlecht die hart best. Du bist bloos gekommen, die den krieg te bezijn. Vers 29, en David zegt, wat heb ik nu aarde gedaan, ik vreel bloos. So de elste broeder die vroeg, waarom best du hier? En dat is een wichtige vreel. Dat zo die vreel, dat weinig aarde dat de elste broeder dit vroeg, bloos hij had niet in de reik dat God hem dit vreeuwen. Dat zo wie ons zelfs vreeuwen. Waarom bist du hier? Waarom doe ik deinen? De broeder vroeg. En dan zei David, ik vreeuw bloos. En een andere spreker, een andere evenzatung meint, is toch niet een goede oorzaak? De weniger oorzaak. David wil dat hem eten brengen, maar het is Philister, de heel de Israëlieten, God zijn army in angst. Die komen niet wieder, die komen niet ver weg, die leefden in vercht van dag voor dag. Nu interessant, laatste week lezen we van de koning Saul, hij leefde in vercht, nu zijn we de ganse Israëlieten, die leefden al in vercht. En Saul zal die zijn gewaast, wat hij zult zijn, ik go. Ik wil gaan, wen God is met me. Maar hij kan niet. En hij wil zelfs in vercht. Zo, waarom bist du hier? En dan vragen we ons zelfs, wat is die oorzaak waarom du deinst? Vielleicht is het bij die arbeid, vielleicht is het in de kerk, vielleicht is het in de familie. Wat is de oorzaak waarom du dat deinst? Dat waarom, dat is wichtiger als dat wat. Vierken reden we veel van wo we willen deinen, wat we willen deinen, wanneer we worden deinen, we gaan meetings,